0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het blijven spannende tijden rond de Vlaamse begroting, want de komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de regering precies gaat schrappen. En volgens politiek journalisten belooft dat een zeer hobbelig parcours te worden en gaan er nog een aantal mensen heel boos worden. Aanstaande vrijdag volgt dan ook nog eens het grote begrotingsdebat in het Vlaams parlement. En dat zal ook al niet mals verlopen. Koen Sourdiepkour heeft intussen de eed afgelegd als tijdelijk gouverneur van West-Vlaanderen. Dat gebeurde bij minister Broens, die zijn zieke collega Hilde Krevits verving. Sourdiepkour, tot nu toe kabinetchef, blijft in functie tot eind oktober. En tegen die tijd moet er dan een definitieve opvolger zijn. De economische inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt bekeken of de populaire spellen de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelegd. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter een verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, zegt premier Andy Burnham. Zondag werden al 5 Britten opgepakt met een grote hoeveelheid benzine op zak. De basis wordt door het Amerikaanse leger ook gebruikt voor operaties tegen Iran. En dan nog wat sport in de rand. De Zwitserse voetbalbond trekt onverwacht zijn steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Een zware klap voor Infantino, die zo de steun eigenlijk van zijn thuisland verliest. Volgens de bond stapelen de incidenten zich op, met name Infantino's plannen om WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Het is stilletjes aan welletjes geweest, zeggen ze. Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

Debat in het Vlaams parlement. En dat zal ook al niet mals verlopen. Koen Sourdiepkour heeft intussen de eed afgelegd als tijdelijk gouverneur van West-Vlaanderen. Dat gebeurde bij minister Broens, die zijn zieke collega Hilde Krevits verving. Sourdiepkour, tot nu toe kabinetchef, blijft in functie tot eind oktober. En tegen die tijd moet er dan een definitieve opvolger zijn. De Economische Inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt bekeken of de populaire spellen de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelegd. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter een verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, zegt premier Andy Burnham. Zondag werden al 5 Britten opgepakt met een grote hoeveelheid benzine op zak. De basis wordt door het Amerikaanse leger ook gebruikt voor operaties tegen Iran. En dan nog wat sport in de rand. De Zwitserse voetbalbond trekt onverwacht zijn steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Een zware klap voor Infantino, die zo de steun eigenlijk van zijn thuisland verliest. Volgens de bond stapelen de incidenten zich op, met name Infantino's plannen om WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Het is stilletjes aan welletjes geweest, zeggen ze. Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het blijven spannende tijden rond de Vlaamse begroting, want de komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de regering precies gaat schrappen. En volgens politiek journalisten belooft dat een zeer hobbelig parcours te worden en gaan er nog een aantal mensen heel boos worden. Aanstaande vrijdag volgt dan ook nog eens het grote begroting.

respecteren. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelegd. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter een verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, zegt premier Andy Burnham. Zondag werden al 5 Britten opgepakt met een grote hoeveelheid benzine op zak. De basis wordt door het Amerikaanse leger ook gebruikt voor operaties tegen Iran. En dan nog wat sport in de rand. De Zwitserse voetbalbond trekt onverwacht zijn steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Een zware klap voor Infantino, die zo de steun eigenlijk van zijn thuisland verliest. Volgens de bond stapelen de incidenten zich op, met name Infantino's plannen om WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Het is stilletjes aan welletjes geweest, zeggen ze. Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: En we beginnen in Aarschot. Het aantal drugdossiers is in een jaar tijd meer dan verdubbeld in Aarschot. Alleen al de afgelopen weken doet de politie 5 drugvangsten. Tussen januari en augustus vorig jaar waren er dat nog maar 8. De problematiek breidt zich ook al maar meer uit naar scholen en in het verkeer. Dat werd onlangs nog eens pijnlijk duidelijk in Rillaar. Korpschef Bart van Tienen roept op om verdachte zaken altijd en meteen te melden bij de politie in Aarschot. Aan de hogeschool en universiteitscampus Diepenbeek deelde werkvennootschap gratis koffie en koeken uit om de studenten en het personeel te bedanken om zich flexibel op te stellen tijdens de grote infrastructuurwerken op de site. De werken zitten nu in de laatste fase. Zo is de vrijliggende busbaan en het nieuwe fietspad langs de universiteitslaan in gebruik. Dat is een verbetering om naar de campus te komen volgens de studenten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vlucht.

0: waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
1: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. Een Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. En morgen vrij zonnig bij 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende. Dat blijkt uit cijfers van de zorginspectie in het Nieuwsblad. Het gaat dan om opvangplaatsen waar te weinig begeleiders zijn, maar ook waar kinderen echt gevaar lopen. Omdat de poortjes bijvoorbeeld niet goed worden afgesloten of begeleiders niet weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. 2 op de 3 Belgen vinden jonge werknemers overgevoelig en minder weerbaar. Vooral 55-plussers. Dat blijkt uit een rondvraag van de onafhankelijke ziekenfondsen. De jongere werknemers geven ook zelf aan dat ze meer mentale druk voelen. Volgens experten, omdat die generatie geleerd heeft om meer op hun mentale gezondheid te letten en sneller hulp te zoeken. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. Maar veel mensen moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst Economie.
4: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minder

Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.

0: maak je je content met het Festival der Vloemingen tussen nu en 9 uur. En we doen dat alle dagen. Probeer ons dat maar een keer te imiteren. We hebben Dr. Hook, dadelijk de Beatles met Love, Love Me Too. En er is Albert Hammond, de enige echte peacemaker.
1: Get out,

hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest.

tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen.

0: Hola. When you are in love with a beautiful woman, dan is je gemoedsrust eraan, zegt dokter Hoek. En een dokter... Dokters zijn slimme mensen, hè. De dokter die kan het weten, hè. Want als ze het huis uit is om te gaan winkelen en zo, dan kijken al die andere mannen ook naar uw beautiful woman. En voor je het weet, werk je met gasten, hè. Het kan allemaal, hè. Illusion, de nacht danst mee.
1: De dans

danst mee van Illusion. Liedjes in je eigen taal, die doen het blijkbaar nog altijd goed. Want je hebt het ongetwijfeld ook gehoord. Hij was eerst een beetje bang, de Koen Wouters, met dat Koning Boudewijn stadion. Maar ondertussen hebben ze het al 2 keer uitverkocht en denken ze aan een 3de keer. Kijk eens aan. De Osmonds, the original, for Love Me For A Reason.

Eigenlijk waren het Italianen die in Nederland verzeild waren geraakt. Met een boot, blijkbaar, hè. De Cardinal Point. Oh mama, oh papa. Zondag vanaf 8:30, vanaf 8:30, wordt de Ballaar in Bekkenvoort het decor voor 4x4 passie. Met je terreinwagen werk je een uitgewerkte roadtrip af. Daarna wacht het off-road terrein. Dat ook. Ook supporters en gezinnen zijn welkom. Met je deelname ondersteun je de sociale projecten van Kiwanis. En er wordt gevoetbald zaterdagavond om 20 uur. Betekom Lille tielt Wingen tegen RWL Sport B en Herk FCB ontvangt Herk Sport. Nou, dat zal geen derby zijn, zeker. Dit is Pussycat op Radio Demerstad, de Teenage Queenie.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
5: Lapland, eindeloze sneeuw, absolute stilte en met een beetje geluk het magische noorderlicht. Op 14 maart neemt Team Herbotsreizen je mee naar het uiterste noorden van Finland. Je verblijft kleinschalig, midden in de ongerepte natuur. De plek om Fins Lapland echt te beleven. Op Husky Safari, met de sneeuwscooter door de wildernis en kennis maken met de Sami en hun rendieren. 5 dagen aan €2.750 per persoon. Ontdek nu alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
7: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
7: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
8: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort. Het speelt zijn volgende thuismatch. Nu zondag 4 oktober om 15 uur. Het wordt een niet zo makkelijke confrontatie tegen de buren uit Kortenaken. Dus de derby VC Bekkevoort-Kortenaken. Nu zondag 4 oktober om 3 uur.

Als gij wilt, dan zult gij u dat niet beklagen. We doen dat dagelijks tussen 7 en 9. En de Cliff is hier met zijn lucky lips. Daar kan je niet aan verzaken. Dan moet jij hem toch kussen, zeker?

Maria, blijf bij mij. Zet hem dadelijk iets harder, want daar zijn Mick en de Mickey's, de Rolling Stones op Radio Demerstad. En daarna het uitgebreide wereldnieuws van de Belga Boys. Top of the hour, zoals wij dat zeggen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sadeleer van de inspectie.
4: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe dat ze de kinderen moeten evacueren.
3: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkel band en het terugsturen van veroordeelden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Gisteren begrepen dat van wie vandaag in de gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
3: Er slapen nu dus meer dan 660 gedetineerden op de grond. Op dit moment vorig jaar was dat de helft. De KU Leuven lanceert een app om kankerpatiënten te helpen met concentratieproblemen. Want door de behandeling is dat moeilijker en vergeten ze gemakkelijker dingen. Sabine de Bree kreeg zelf borstkanker. Zij ontwikkelde de app.
6: In de app zijn verschillende zaken beschikbaar. Dus het eerste is eigenlijk beter begrijpen waarom dat die klachten er zijn en wat de oorzaken zijn en wat er zou kunnen helpen. Daarnaast kun je eigenlijk voor jezelf in kaart brengen hoe jij het momenteel doet rond bewegen, rond voeding enzovoort. En waar je eigenlijk ideaal gezien naartoe zou kunnen gaan.
3: De app heet Claro. Dat schrijf je met een C.

0: augustus. Dat heb ik Koen en Chris vanochtend zelf aangekondigd. Ze kunnen het amper geloven.
1: Een droom, een half mirakeltje, denk ik. Er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren op 45 minuten. Het waren eigenlijk de twee uitverkocht. Even slap in the face. Wij stonden te trillen op ons benen.
0: Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren in enkele minuten volledig uitverkocht. Clouseau is de eerste Belgische band ooit die in het Koning Boudewijnstadion mag spelen. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.

0: Waterloo en ABBA. Goedemorgen. Ja, water. Ja, water. Een heel goed idee. Laten we het daar eens over hebben, over water.
1: De nummer 1 in Classic Hits.

Ho, als het zo moet gaan, hè. Je geeft dan een keer goed advies. Enfin, tot 9 uur nog het Festival der Vloemingen op Radio Demerstad. Hebt u nog iets gehoord over de opwarming van de aarde en de zeespiegel die zodanig ging stijgen dat ze in Gent met hun voeten in het water zaten? Gaat dat nog door of is dat uitgesteld? Ja, maar ja, ik vraag het voor een vriend die daar woont, hè. We hebben Madonna en er is Blondie uiteraard ook met die gedachte in het achterhoofd. The tide is high.

0: die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475

Beminnen, ja, maar blijven beminnen, dat is wat anders. Het is zoals met Johan verminnen, hè. Verminnen, ja, maar blijven verminnen, dat is de vraag, hè. REO Speedwagon, Radio Demerstad in een zeer amoureuze, morantische bui, hè. Je hoort het, hè. Laura Pozzini doet er nog een schepje bovenop, hè. Voor de mensen die alleen moeten eten, een solito diner. Triestig, hoor. Marco.

grote Italiaanse superster uiteraard. Laura Pausini, haar dikste hit bij ons. La Solitudine. En dat kan je uiteraard foodpairen. Zo een Solitudine met, ik zeg maar wat, met een lasagne of met een pizza. Een pizza in de oven. Waar haalt u uw pizza? Ikzelf haal mijn pizza altijd bij de dokter. Met dokter Utker. Dat is een toffe, hè? Sheila en de Black Devotion en de Space.

Tracy Ullman zegt they don't know. Ja, ik hoor het al, dan zal ik het moeten uitleggen. Ja. Zaterdag tussen 7 en 3 organiseren de Lummense Dalmatiërs een herfstwandeltocht over 7 tot 30 kilometer. Zaterdag en zondag organiseert voetbalclub RWL Sport in Den Akker in Rillaar een mosselfeest met ook andere gerechten op de kaart. De keuken is open op zaterdag van 16 tot 20 uur en zondag tussen 11 en 3. Ja, ik weet het wel. Ze doen dat om mij te pesten, die andere gerechten, maar trek het mij niet aan hoor, dat ze hun plan trekken met hun diners. En tot en met 26 oktober van 11 tot 3 gaat op de Citadel van Diest elke maandag een brokante markt open.

smoken on the demer, dat is om ons gezichtsveld wat te, ja, in de war te brengen. Want we hebben het zitten, hè. Het kindergeld gaat minder zijn. We betalen duurdere dienstenchecks. En vanaf vandaag moeten we ook weerkundig al gaan inleveren. Verdrietig, hoor. Etienne Dahoe,

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoeleden, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoeleden, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
1: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond? Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Marlies, is er nog kledingadvies voor Marlies voor vandaag? Ja, we halen een graad of 20, dus regen misschien niet. De paraplu zal niet nodig zijn, maar toch niet te kort gerokt vandaag, hoor. De Rubets op Radio Demerstad. Het is de Jukebox Jive.

0: De Hollies en de Busstop op Radio Demerstad in het Festival der Vloemingen. Het leven kan soms heel eenvoudig zijn, want als de bus niet stopt, ja, dan weet je het, dan is het geen een bus, hè.
1: Yo, Rudy van Vlaanderen.
0: Ja, meneer.
1: Zet je morgen ook in een uitzendkantoor, meneer.
0: Uiteraard, hè, vanaf 7 uur, hier voor Radio Demerstad. Why? Ja, dat weet niemand. Ook de cats niet. Maar ze blijven het wel vragen. There's a

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de Zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sateleer van het departement Zorg.
4: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
3: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. Bijna de helft van de Vlamingen drinkt zelden of nooit alcohol. Dat is een stevige daling tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van Kom op tegen kanker. 18% drinkt nooit alcohol, 26% bijna nooit. Niet drinken wordt al maar normaler en dus ook sneller aanvaard. Uit de studie blijkt ook wel dat we te weinig weten over de gezondheidsrisico's van alcohol. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar. Omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband. En het terugsturen van gedetineerden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Gisteren begrepen dat van wie vandaag in de gevangenis zit, ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
3: Nog vanaf vandaag heb je je identiteitskaart nodig bij de tandarts. Want die is verplicht om te controleren wie je bent als je ziekenfonds een deel van de rekening betaalt. In ziekenhuizen bijvoorbeeld moet dat al langer. Energieleveranciers mogen ook geen zogenaamde schommelkortingen meer geven. Dat zijn grote voordelen die je krijgt op je elektriciteits- of gascontract als je naar hen overstapt. Die leveranciers komen dan bij vergelijkers bovenaan je lijst te staan, maar vaak hangen er aan die kortingen strenge voorwaarden vast. Dat mag dus niet meer. In het Brussels gewest moet je vanaf vandaag ook extra betalen als je je elektrische auto te lang aan een openbare laadpaal laat hangen. En ook dit is nog nieuw. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf nu gepersonaliseerde nummerplaten weigeren als die op de een of andere manier aanstootgevend zijn. En in de VS gaat Elon Musk voor het ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding

0: Dit was het liedje waarmee ze in de Lage Landen bekend raakte. Dat was in de lente van 1980, Down in the Silver Mine. Je hoorde Rob, René, Orlando, Ron en Mark. Het waren de eerste leden van de Nederlandse band Diesel. Classics
1: at work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: In de zomer van 1982 lanceerde Sony de allereerste cd-speler. De zomer was dat van de musical Youth. Weet je nog, Pas de Dutchie? En Dire Straits werden begin oktober van dat jaar nummer 1 met Private Investigations. En Nicole had in dat jaar het Songfestival gewonnen met Ambition Freedom. Ja, dat zijn vandaag de classics op de werkvloer. Hey, een hele fijne donderdagmorgen. Ja, tussen 9 en 11. Het is

0: Ja?
1: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt Hugo

0: Consider him the coward of the county. Dat mooie liedje van Kenny Rogers uit het begin van de 80's. En dan dit mooie liedje. Maar ja, met zo'n mooie stem, hè. Aretha Franklin. Het was 1971 toen zij op haar beurt een hit mocht scoren met Spanish Harlem. Een hele fijne donderdagmorgen.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smit.
0: Animal Rescue Service moest vorige week nog... moest toch uitrukken om een koe te vangen. Echt waar. Die liep gevaarlijk door het verkeer en richting de spooroverweg. En ondertussen voert de VZW gesprekken over een mogelijke overname van het asiel De Zorghoeve. De Leuvense rechtbank kampt met een tekort aan rechters, waardoor wachttijden behoorlijk oplopen en dossiers vertraging krijgen. En de Britse omroep BBC die kwam eerder deze week al met de nieuwe plannen van Primark. Daar gaan wij straks eens over praten, want we gaan ze op tafel leggen in de koffie. Corner om 9:40. The Classics at Work op 1 oktober. Bill Haley, Murray Hat en dit is Soul Sister. Love

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Wij zingen mee met de liedjes die we kennen. Radio Demerstad staat aan. In de wagen, thuis, op de werkvloer. Het was 1955 voor Bill Haley en Rock Around the Clock. Het is 1 oktober 2026 vandaag. André Rieu viert zijn 77ste verjaardag. Hij houdt ook dit jaar weer die kerstconcerten op het Vrijthof in Maastricht. Van 11 tot 20 december zal dat zijn. We gaan straks om 22:30 meer vertellen over die kerstconcerten.
1: De werkvloer.
0: Half november dan zal sous-chef Tuur Mertens van restaurant Est in Heverlee alles op alles zetten om de titel te bekomen de eerste kok van België. De wedstrijd zal doorgaan tijdens Horeca Expo op 15 november in Gent is dat. Tuur gaat in competitie daar met 4 andere topkoks in de finale met 3 gerechten. We gaan dus duimen voor Tuur hè, op 15 november.
1: De werkvloer.
0: Het Nederlandse modemerk Nora keert terug naar ons land. In april volgend jaar wordt een nieuwe winkel geopend in de Koning Albertstraat in Hasselt. Er zijn al meer dan 120 winkels in Nederland en nu zet Nora, de winkel uiteraard, een stapje naar Vlaanderen. Het wordt een vrij grote winkel in Hasselt en ja, daarmee keert het modemerk dus terug naar onze regio. Ondertussen wordt de winkel in Hasselt klaargemaakt voor de opening en dat is volgend jaar in april.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets van

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Het volgende feestseizoen komt.

0: Speciaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensysteemweg 160 in Diest.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.

0: like about you.
1: Hey!
0: The Romantics op donderdag voormiddag bij Radio Demerstad.
2: Classics at work. Space. Je hoort nog eens wat op Demerstad.
0: We hadden enkele dagen geleden al gesproken over Armandus de Zoveelste. Wel, de jeugd van het Aleidisch Theater in Aarschot die brengt de voorstelling nog een aantal keren. Armandus de Zoveelste, de volgende voorstellingen zijn morgen en vrijdagavond om 8:00 in het Aleidisch Theater in Aarschot. De andere data die vindt u op onze agendapagina. Kijk eens even op onze website www.radiodemerstad.be.

0: Er zit heel wat schwung vanochtend in de Classics at Work. Donderdag 1 oktober. Ja, is dat omdat we een nieuwe maand zijn begonnen?
1: De werkvloer.
0: De Leuvense rechtbank kampt met een tekort aan rechters. En dat zorgt ervoor dat de wachttijden kunnen oplopen, dat het dossier behoorlijk wat vertraging krijgt. Er is één rechter per 21.000 inwoners. Prioriteit daar op de Leuvense rechtbank op het Smoldersplein. Dat blijven de zware strafzaken. De rechtbank is nu op zoek naar een aantal oplossingen, zoals extra rechters en bijkomende vormen van bemiddeling. Maar ja, dat is een kwestie van extra personeel. Alle details zometeen in het nieuws van bij ons, het regionale nieuws bij Radio Demerstad. Meester Van Oorbeke, wanneer komt mijn zaak voor?

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest heeft Lieve Nakkaerts de eet afgelegd als nieuwe schepen. Ze vervangt Monique de Dobbeleer, die vorige maand helaas overleed aan de gevolgen van kanker. Nakkaerts zetelde voor DDS in de gemeenteraad en wordt nu schepen van cultuur, visit en city marketing. Bibliotheek en archief, landbouw en roerend erfgoed. De twee andere bevoegdheden van de Dobbeleer gaan naar andere leden van DDS. Schepen Bart Stals wordt inmiddels ook bevoegd voor ontmoetingscentra. En burgemeester Klukkers neemt de feestelijkheden over. Verschillende gemeenteraadsleden in Sint-Truiden hebben een anonieme brief gekregen die het heeft over toxisch leiderschap bij de stadsadministratie. Het probleem zou volgens de briefschrijver al langer bestaan. Het gaat onder meer over roepen, tieren, dreigende mails, medewerkers tegen elkaar opzetten en het minimaliseren van geleverd werk. Burgemeester Van den Hoven wil er door de anonimiteit geen rekening mee houden. Eerste schepen Marijn Gijs wil wel even in eigen boezem kijken, zo verklaarde ze.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. De vrij nieuwe PFAS-variant TFA zit veel vaker in ons bloed dan we dachten. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek, ook bij ons. Alle proefpersonen hadden TFA in hun lichaam. Toxicologe Greet Schoeters.
5: Het is een afbraakproduct van bijvoorbeeld koelmiddelen die massaal in de lucht worden geblazen door bijvoorbeeld de airco's die we gebruiken. Maar ook in drinkwater wordt het gemeten. Het is ook logisch dat het dan op die manier in het lichaam terecht kan komen. Waar we ons wel zorgen over maken is dat de concentraties in de omgeving ook stijgen.
4: TFA heeft een impact op je hormonen, je schildklier en de werking van je lever. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van dit jaar. Aanleiding is de executie van een vrouw van 50 die fout liep. Ze kreeg 2 dosissen ingespoten, maar overleefde dat. Niemand snapt hoe dat kon. De vrouw ligt nu in het ziekenhuis. De executie werd gisteren ook nog last minute uitgesteld, omdat een rechter meer onderzoek wou rond de moord waarvoor ze veroordeeld werd. Maar een hogere rechter verwierp dat uitstel later weer. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden.

0: Terug naar het begin van de 80s. Don't stop the music, your brow and people. Na het nieuws van 10 uur bij Radio Demerstad. Met bijzondere dank aan de nieuwsredactie om ons bij te praten.
1: De werkvloer.
0: We hoorden deze week nog de situatie in de auto-industrie hier op de werkvloer vertellen. De economische situatie in Europa is zodanig op het scherp van de snee dat sommige bedrijven hun strategie met 180 graden omgooien. Straks eens horen hoe Primark dat gaat aanpakken. Zij hebben begin deze week via de BBC hun nieuwe aanpak bekendgemaakt. Dat is zo meteen in de Koffiecorner.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Voetballiefhebbers, opgelet. Herk FC speelt zijn volgende thuiswedstrijd op zondag 4 oktober om 14:30. De tegenstander is Anadol uit Heusden-Zolder. Dus Herk de Stad FC Anadol volgende zondag 4 oktober om

0: Wij hadden dat in die tijd, ja, ik denk 1979 was dat. Ik denk niet dat we dat al eerder meegemaakt hadden of gezien hadden dat een band alleen maar bestond uit hippe meiden. Cloud was dus een van de pioniers en ze scoorde met Save Me.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smit.
0: De economische situatie in Europa is op dit moment zodanig op het scherp van de snee dat sommige bedrijven hun strategie met 180 graden omgooien.
2: De werkvloer.
0: De Britse omroep BBC kwam eerder deze week al met het verhaal over Primark. En wij gooien nu de plannen ook even op de tafel van de koffiecorner. Om te kunnen blijven concurreren met Shein, met Temu en met Vinted, gaat Primark de artikelen in Groot-Brittannië voortaan aan huis bezorgen. Het zal gaan om kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten. Ja, dat is een enorme en tegelijk een verrassende koerswijziging. Want Primark heeft altijd gezegd, zelfs jaren geleden nog, duidelijk gemaakt, wij hebben geen webshop nodig. We gaan het zo wel kunnen klaren. Wanneer Primark juist gaat starten met die thuisbezorging in Groot-Brittannië, dat is niet bekend. Het idee is er wel. En dat is een ommekeer met 180 graden.
1: Classics at Work. Dirk Smeets.

0: Uiteindelijk hebben ze toch een handvol hits gehad in de 80's. Ja, ja, maar dit was toch wel de topper, hè, mannen? Dit was de topper in februari 1987. Heart and Soul en T-Pow.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smits.
0: Vandaag, donderdag 1 oktober. André Rieu gaat straks een kopje koffie drinken, stukje taart erbij, want hij is jarig. André Rieu wordt vandaag 77. Hij houdt ook dit jaar kerstconcerten op het Vrijthof in Maastricht van 11 tot 20 december staan ze op de kalender. André die ging onlangs nog op zoek naar jong nieuw zangtalent voor die kerstconcerten. Ja, iemand jeugdig een kans geven om dat talent te laten ontplooien. Hij had een aantal kinderen gevraagd tussen de 4 en de 8 jaar. Hij had die uitgenodigd en gevraagd om een auditievideo in te sturen. Hij heeft het kind geselecteerd en hij krijgt in december de kans om samen met Rieu en het Johann Strauss Orchestra de klassieker Mary's Boy Child uit te voeren tijdens die kerstconcerten op het Vrijthof. Oh, dat gaat iets geven, hè? Zeg, weet je nog wel die interventie van Emma Kok samen met André op het Vrijthof toen ze het liedje Voilà ging zingen? Kippenvel, hè? Die concerten staan dus van 11 tot 20 december op het Vrijthof in Maastricht en daar zijn nog kaartjes voor, maar ik zou er niet te lang mee wachten om die te reserveren. Ja, ze gaan heel snel, hoor. Billy Swan is dit. I Can Help was al een hele grote hit, maar dit is Everything's the Same.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Strong Enough en Cher in de Classics at Work. Op donderdag voormiddag Radio Demerstad staat aan met de verhalen op de werkvloer en met de verhalen bij de Classics. En dat brengt ons altijd naar de tijd van toen. Saddam Hussein, dat is een naam die ons nog bekend klinkt. Hij was president van Irak van 1979 tot 2003. En met zijn figuur is een heel bijzondere film gemaakt. The President's Cake. Een 9-jarig meisje moet van haar leraar in school een taart bakken naar aanleiding van de verjaardag van

te zien om 8 uur en dat in de UGC-cinema's in Aarschot. Volgende zaterdag tussen 8 en 3 is er in Schoonderbuken een garageverkoop en een rommelmarkt. Zondag van 10 tot 4 opent het Begijnhof in Diest de beurs voor tweedehands boeken en oude documenten. Het zijn allemaal al activiteiten die nu al op de website staan. Ze staan online. Je moet alleen nog even naar de website gaan en doorklikken naar de agendapagina www.radiodemerstad.be. Allee, opzij, opzij, opzij. Opzij, opzij.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
4: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475 34 96 72.
5: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
4: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de

Roxy Music met een mooie hit uit de 80's. Je hoorde Jealous Guy. En zo gaan we naar het aperitief van Kurt. Zometeen tussen 11 en 12. En dan is het alweer tijd voor de lunchradio met Patrick van Laar. We hebben deze morgen op de werkvloer gesproken over Animal Rescue Service. We hebben er even moeten mee lachen, omdat ze vorige week zijn uit moeten rukken voor een koe te vangen die gevaarlijk door het verkeer liep. Maar waar het eigenlijk om ging, de VZW voert de gesprekken op dit moment voor een mogelijke overname van het asiel De Zorghoeve. De Leuvense rechtbank kampt met een tekort aan rechters, waardoor er behoorlijk wat wachttijden zijn. En de Britse omroep BBC kwam eerder deze week met de nieuwe plannen van Primark. Ze gaan dan toch voortaan kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huis bezorgen in Groot-Brittannië. Ja, misschien waait dat wel over naar het vasteland. Ik wens u een hele fijne donderdag. Wees voorzichtig en wees lief voor elkaar. Graag tot morgen na het nieuws van 9.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De 17e-eeuwse toegangspoort van het Begijnhof in Diest wordt gerestaureerd. Onder meer het dak, de vloer en de structuur van het gebouw worden hersteld. Er komen 8 nieuwe praktijklokalen. Die worden gebruikt als groepspraktijk voor psychologen en voor evenementen, als lezingen of boekvoorstellingen. Totaal de renovatie kost €500.000. Net iets minder dan de helft wordt betaald met Vlaamse subsidies. De private stichting Ad en Frank, de erfpachter van het poortgebouw, betaalt de rest. De werken zijn gestart en duren tot eind volgend jaar. Wie nog op zoek is naar actieve ontspanning of een plaats voor teambuilding, vindt steeds vaker de weg naar Beamine in Beringen. Uit cijfers blijkt dat het aantal recreatieve activiteiten op de site bijna verdubbeld is ten opzichte van 2 jaar geleden. Er zijn ook 3 keer zoveel bedrijven die vergaderingen organiseren op de site. En om die tendens verder te zetten, krijgen telkens nieuwe delen van de mijnsite een nieuwe functie. Zo zal in kolenwasserij 4 volgend jaar ook nog eens een fitness openen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de 2 gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VSI2 Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. In onze technologiesector sneuvelen door AI dan toch amper jobs. Nog maar 80 à 100 dit jaar. Blijkt uit cijfers van sectorfederatie Agoria in de Morgen. Jobs worden wel anders ingevuld. Directeur Jolies Demely van Agoria ziet de voordelen.
5: Dankzij artificiële intelligentie krijgen werknemers heel duidelijke werkinstructies. Maar ook zorgt het ervoor dat lijnen veel meer automatisch kunnen gaan verlopen. Dat verandert natuurlijk ook de rol van de werknemer in de fabriek. Maar we zitten vandaag ook al met een gigantisch tekort op onze arbeidsmarkt. Dus dat is echt ook wel nodig om die nodige productiviteit te kunnen gaan leveren.
4: Agoria verwacht volgend jaar zelfs een lichte stijging van het aantal jobs. Een Gelijke Kansencentrum Unia dient een klacht in tegen Nathan Kofnas, de omstreden onderzoeker van de UGent. Die noemt zichzelf een rassenrealist en ligt al een tijdje onder vuur na omstreden uitspraken. Volgens Unia gaan die in tegen de antiracismewet. De UGent heeft Kofnas preventief geschorst en er loopt een onderzoek. Eerst nog regen, na de middag opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
6: En wat nu?

inderdaad niet zo lang meer. En dan komt de kerstperiode eraan. En dan is deze track zeker op zijn plaats. Dawn, die helpen met Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Goedemorgen allemaal. Tussen 11 en 12 gaan we aperitieven met meteonieuws, met informatiefjes. En met muziek van Julian Lennon, met Engelbert Humperdinck en met New Beats.

0: werk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
2: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

Belgische groep Scooter, die vooral in de jaren 80 geweldig populair was. Onder meer dankzij Minute by Minute, maar ook dankzij deze uiteraard Scooter. En You, daarvoor hadden we nog Stef Bos. En dit is Engelbert Humperdinck bij Radio Demostad. Please.

Dinsdag 6 oktober, dat is volgende week dinsdag om 7:45, kijk je in de Boogaard in Sint-Truiden naar de film The History of Sound. Twee muzikanten trekken samen door Maine om traditionele volksliedjes vast te leggen. En er is elke zaterdag tot en met 30 oktober van 7:00 in de ochtend tot 1:00 in de middag op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt de Antiek Brocante en Curiosa Markt. En het is daar allemaal gratis entree, gratis toegang. Het is zo.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is hem.

Het Engelse meisjes trio Bananarama. Ik herinner me nog dat ze ooit een eerste hit scoorden met It Ain't What You Do, That's The Way That You Do It. En later scoorden ze onder meer met deze Venus. Uiteraard komt het origineel van Shocking Blue. Eens kijken naar het meteonieuws. Vandaag verlaat de neerslag ons land via het oosten. Daarna wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. Maximaal liggen tussen 17 en 21 graden. Radio Nemerstad, ik heb Patty.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Werven met V&D, dat is een goed idee. V&D geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
5: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
4: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Tijdens het draaien van deze track van Redbone kreeg ik tal van mailtjes. Hey Kurt, wanneer draai je die andere track van Redbone? Die Come and Get Your Love. Wel, volgende week. Dat is beloofd. Redbone hadden we vandaag met We Were All Wounded at Wounded Knee. Tot morgen allemaal. Dan doen we het voor het laatst deze week op vrijdag 2 oktober tussen 11 en 12. Straks lunchen. Wel, geniet ervan. En ik laat u nog meer met deze de J-Gals Band. Freeze Frame. Tot morgen. Die Vlaams-Brabant en Limburg, they were stopped.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
4: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
3: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El-Kawakibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
5: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
3: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro Eijsten in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
6: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
3: Steijnen is 45. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk. Steijnen blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Patro Eijsten. En dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste verscheen dus in 1927 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de kanon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het kookboek in de winkel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.

0: Samen met Kurt Baters probeerden we net een vetkuif te maken, maar in mijn geval lukt dat helemaal niet. En die van Kurt was dan aan de kleine kant, als u het mij vraagt. Die van de Stray Cats, de vetkuiven bedoelen we dan, die was bijzonder hoog. Ze deden daar een gooi mee naar de hitparade in 1981 met hun ganse entourage en met de hit Rock This Town. Het begin van de donderdagaflevering van De Middag.
1: De Middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Maar.
0: En bij het tweede nummer mag het een beetje serieuzer zijn. Dit is Lisa Delbo.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Het volgende feestseizoen komt eraan.

speciaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zumboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan

0: Het was alweer moeilijk zeker om blijven stil te zitten. Ik begrijp het volkomen. Johnny Wakelin hoorden we hier met In Zaire, ook wel gekend als de Indianendans.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: En dan nu alweer een serieuze vraag. Hoe gaat het met u?

63 jaar terug in de tijd met Martha Reeves en The Vandellas en Heatwave. Daarvoor waren we ook nog eens in de jaren 70 met The Sweet en Blockbuster. Zondag 4 oktober tussen 8 en 16 uur wordt in Tesselt een garageverkoop georganiseerd. Als u wil rondsnuisteren, 'tis de moment daar. Oh,

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Sri Lanka. Kleurrijk, verrassend en heerlijk veelzijdig. Op 19 april kan je mee op een unieke 13-daagse groepsreis. Spot wilde dieren op safari. Beklim de beroemde leeuwenrots van Sigiriya. En reis per trein door eindeloze groene theeplantages. Ontdek een eeuwenoude cultuur. Proef van het lokale leven en geniet aan de prachtige zuidkust. En zoals altijd, persoonlijk begeleid en in beperkt gezelschap. Ontdek de volledige reis op herbodsreizen.be. Herbodsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Aanvankelijk zou die imitator van Elvis Presley zijn, maar al snel bleek dat die over eigen kwaliteiten en een eigen merk beschikte. Deze Shaking Stevens en This All House. Zondag aanstaande 4 oktober vanaf 8:30 wordt de Ballaar in Bekkevoort het decor voor 4x4 passie. Met je terreinwagen werk je een uitgewerkte roadtrip af. Daarna wacht het offroad terrein. Ook supporters en gezinnen zijn welkom. Met je deelname ondersteun je de sociale projecten van Kiwanis. Een keertje een namiddag 4x4 kijken voor het goede doel. Meenemen die zaak.

staan zoveel versies van deze Sweet Caroline, maar dit is de enige echte originele en die kwam dan van Neil Diamond. Sweet Caroline, een nummer dat zelfs tot in den hemel wordt meegezongen. Een doordenkertje. Wij komen bij u graag terug na het nieuws van 1 uur. En tot zo lang hebben we nog Bacelli. He's so

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
4: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteert die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
3: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel. Een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en joemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
5: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
3: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsden in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
6: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
3: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsden is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.

0: Bengals, de damesgroep die Manic Monday de hitparade inzong. En dat deden ze in 1986. Op een donderdag 1 oktober, het tweede deel van de middag met dit nummer beginnen, is misschien een heel klein beetje ongelukkig gekozen.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Maar.
0: Goedemiddag en smakelijk als u nu aan tafel gaat.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
5: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisters met verstand van zaken.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
7: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort. Het speelt zijn volgende thuismatch. Nu zondag 4 oktober om 15 uur. Het wordt een niet zo makkelijke confrontatie tegen de buren uit Kortenaken. Dus de derby VC Bekkevoort Kortenaken. Nu zondag 4 oktober om 3 uur.

Glam pop uit de 70s. Racy was er een laatste prik van. Lay your love on me. Tot en met vandaag kan je online of in de Knoet in Aarschot zelf inschrijven voor de Knoet Cycling Team sluitingsrit. Het wordt een fietstocht in verschillende groepen en met als afsluiter frieten en stoofvlees. Daar zullen veel deelnemers zijn.

Alle nummers van Fleetwood Mac komen hier bij Demonstad voorbij. Vandaag kozen we voor Little Lies, maar ze hebben er zoveel andere grote gemaakt dat u ze hier minstens een paar keren per dag hoort voorbij komen. Volgende zaterdag, overmorgen dus 3 oktober, wordt er gevoetbald. Om 17:30 is er de wedstrijd Tesport B tegen Turkse FC. En dit is Paul Simon, Me and Julio, Down by the Schoolyard.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte met Influ.

Coldplay en Viva La Vida. Het lijkt of het gisteren was, maar het nummer kwam ook alweer uit 2008. Hebt u nog plannen vandaag? Wel, Koning van den Bosch niet.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in dienst.
3: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in dienst. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in dienst een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op dienst.

Robin Beck en First Time. Leuk weetje bij dit nummer is dat het oorspronkelijk zou gebruikt worden als commercial van Coca-Cola, maar later bleek het een hele grote hit te worden. Goedemiddag beste vrienden, we nemen afscheid met de Tramps en Shout. Wij roepen morgen weer op de radio vanaf 12.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Energieproducent Aspiravi wil de huidige windturbines langs de E314 in Diest en Bekkevoort vervangen door nieuwe exemplaren. Op dit moment staan er 10 turbines. Aspiravi wil ze vervangen door 7 andere, die zijn wel hoger en de wieken dubbel zo lang. Het energiebedrijf doet het omdat de nieuwe turbines een pak meer groene stroom kunnen leveren. Het huidige park langs de E314 op de grens van Bekkevoort en Diest is met 10 stuks veruit het grootste van de regio. Energiebedrijf Aspiravi wil de huidige dus, die 15 jaar oud zijn, vervangen door nieuwe exemplaren. Dat bevestigt het bedrijf. In het plan van Aspiravi worden de 10 turbines vervangen door 7 andere, die dus een pak meer energie leveren. Op dit moment leveren de 10 turbines groene stroom voor 13.000 gezinnen jaarlijks. De 7 nieuwe zouden voor 22.000 gezinnen stroom kunnen leveren. Dan naar Beringen. Sarah en Steven, twee medewerkers van Vatana in Paal, hebben besloten om na de sluiting van de winkel binnenkort te starten met een eigen winkel. Onder de naam Comfort & Co. zullen ze in het centrum van Beringen een winkel openen met kleding en schoenen die het bij Vatana ook goed deden. En daarmee spelen ze in op de bezorgdheid van klanten die hun vertrouwde winkel voor hun favoriete merken zagen verdwijnen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna 2,26 euro. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk. Omdat de bedienden vanaf januari van hun directie niet meer mogen thuiswerken. Nu moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
5: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
4: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. De vakbonden vragen overleg met de directie. Zo van Antwerpen verliest haar jaarlijkse subsidie van 1 miljoen euro. Dat zegt Vlaams minister Joop Roens. Zo is dus een van de organisaties die steun verliest, doordat de Vlaamse regering in totaal een 500 miljoen euro subsidies schrapt tegen 2029. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden.

0: Building a bridge to your heart, dat was Wax. En ook wij proberen een brug te bouwen van hieruit van de studio van Radio Demerstad richting jou, beste luisteraars. We heten je allemaal welkom in Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Net na de middag met Patrick van Laars, hij was er dan net. En wij nu richting 4 uur met straks ook weer een overzicht van de feiten van de dag. We brengen ook het uitgebreide weerbericht en uiteraard veel muziek. Dit komt uit 1979. Dit is Chick, I Want Your Love.

zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt

0: Je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
6: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.

Kylie Minogue en Got To Be Certain. En ja, dat moeten wij ook altijd zijn voor onze volgende rubriek. Dat zijn namelijk de feiten van de dag. Ze zijn gecheckt en gedoublecheckt. Jan de Groot, Radio Demerstad. Met andere woorden, we kunnen eraan beginnen. En we gaan het uiteraard hebben op 1 oktober. En op die datum in 1990 zonden de Vlaamse radiozenders Radio 1, Radio 2 en Studio Brussel van de openbare omroep voor de eerste keer handelsreclame uit. En op 1 oktober 2001 trad de Vlaamse zorgverzekering in voege. Hierdoor kunnen zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden en personen die in een rusthuis of een verzorgingstehuis verblijven een forfaitaire uitkering ontvangen indien voldaan is aan de voorwaarden. En op 1 oktober 2023 kwam er een einde aan de gaswinning uit het Groningenveld in het noorden van Nederland. De productie uit de 5 laatste nog actieve locaties stopt en alleen in bijzondere situaties zal volgens het kabinet gedurende een periode van 1 jaar nog gas uit het veld gewonnen kunnen worden. En in de Verenigde Staten vindt op 1 oktober 2017 de schietpartij in Las Vegas plaats. 58 mensen komen om het leven en 546 raken gewond nadat Stephen Paddock het vuur opende vanuit zijn hotelkamer in het Mandalay Bay Hotel. Het is de dodelijkste schietpartij in de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten tot nu toe.

0: The Story of Adam and Eve, bezongen door Paul Anka, plaat uit 1960.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En dan gaan we eens even kijken naar het weerbericht. Wel, er is de rest van de dag vrij veel bewolking en lokaal kan er zelfs een buitje vallen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen wordt het na het optrekken van nevel of mist overal zonnig, bij temperaturen tussen 16 en 21 graden. Zaterdag ongeveer hetzelfde weer, zondag mogelijk wat meer bewolking, maar nog altijd 21 graden. En maandag kan er met tussenpozen wat lichte regen vallen, dinsdag is het opnieuw droog en de temperaturen blijven zo rond de 20 graden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Happy Days. En dan lijkt het mij niet meer dan logisch dat je vervolgt met de woorden hip hip hooray. Dat was Farcast, plaat uit 1982.
1: Jan de Groot.
0: En nu een beetje vooruitkijken naar morgen. Dan brengt het Kapellmeister Ensemble in de Sint-Barbara-kerk in dienst werk van de Duitse barokcomponist Christoph Graupner. Ze doen dat morgenavond om 8 uur daar in de Sint-Barbara-kerk in dienst. En morgen en overmorgen brengt de jeugd van Aledis Theater in Aarschot Armandus de Zoveelste. Die opvoeringen zijn er die 2 dagen om 8 uur. En dan even een paar voetbalwedstrijden voor aanstaande zondag. Aarschot speelt dan tegen Korbeek en FC Auto B tegen Kesselo B. Die 2 wedstrijden zondag om 3 uur. En dit is Level 42.

0: Heb je een oldtimer, cabrio of sportwagen die gemaakt is voor meer dan alleen de garage? Dan is dit jouw avontuur. Op 29 mei trekt Herbots Classic naar Slovenië. 9 dagen lang rijplezier over kronkelende bergwegen langs smaragdgroene rivieren, wijngaarden en de Adriatische kust. Je rijdt met je eigen wagen. Wij zorgen voor de routes, bijzondere stops en de gezelligheid van een groep onderweg. Herbots Classic Slovenië. Vanaf €1.590 per persoon. Start de motor en ontdek alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
2: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op Garage Lokspieter.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel.

The Supremes, en dat is een beetje mij met de neus op de feiten drukken zeker, hè. My world is empty without you, want we gaan er even van ondermuizen. We maken plaats voor de mensen van het nieuws, maar we komen terug daarna, na 3 uur, met het vervolg van deze siesta. Nu nog Mr. Mister en Broken Wings.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: En we beginnen in Aarschot. Het aantal drugdossiers is in een jaar tijd meer dan verdubbeld in Aarschot. Alleen al de afgelopen weken doet de politie 5 drugvangsten. Tussen januari en augustus vorig jaar waren er dat nog maar 8. De problematiek breidt zich ook al maar meer uit naar scholen en in het verkeer. Dat werd onlangs nog eens pijnlijk duidelijk in Rillaar. Korpschef Bart van Tienen roept op om verdachte zaken altijd en meteen te melden bij de politie in Aarschot. Aan de Hogeschool en Universiteitscampus Diepenbeek deelde werkvennootschap gratis koffie en koeken uit om de studenten en het personeel te bedanken om zich flexibel op te stellen tijdens de grote infrastructuurwerken op de site. De werken zitten nu in de laatste fase. Zo is de vrijliggende busbaan en het nieuwe fietspad langs de Universiteitslaan in gebruik. Dat is een verbetering om naar de campus te komen volgens de studenten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht de Vleeschouwer van Cienzano.
5: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. Dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
4: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna 2,26 euro. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk. Omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
6: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft. Want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
4: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond een graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En het blijft ook zo dit weekend zonnig en 20 graden.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Het lijkt me niet zo moeilijk om te schrijven, dit nummer, want de inspiratie zat al helemaal goed. You Sexy Thing, dat was Hot Chocolate.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Een Amerikaanse federale rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Krista Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters wilden nagaan of de beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen bij de rechtszaak in 1996. Pike kreeg de doodstraf omdat ze in 1995 op 18-jarige leeftijd samen met haar toenmalige vriend in Tennessee een 19-jarige vrouw vermoordde. Haar executie zou de eerste van een vrouw geweest zijn in de zuidelijke staat in ruim 200 jaar. De uitvoering ervan stond gisteren om 17 uur onze tijd gepland. 2 uur voor de geplande executie kwam het bevel van de rechter binnen. Het is niet bekend nu of de executie op een later moment alsnog zal worden toegestaan. Pike zat al ruim 30 jaar in de dode cel. Ze schreef in een brief aan NBC News dat ze vrede had met haar situatie en dat ze ook niet bang is om te sterven. Ze is alleen nerveus over de manier

0: Het was me nogal wat begin der jaren 80. Het grote succes van de Stars on 45. En heel wat andere artiesten sprongen mee op die medley-trein. Zo ook deze Lobo. En hij maakte deze leuke medley van Calypso-hit. Trouwens nummer 1 bij ons in de hitparades destijds. Dat was de Caribbean Disco Show.
1: Tijd voor koffie. Tijd voor koffie. Tijd voor koffie. Koffie.
0: Ja, dan zijn we weer toe aan koffie. Kom er allemaal bij. We gaan het allemaal gezellig samen doen. Ja, een beetje virtueel moet dat kunnen, vind ik. En we hebben één ding gemeen, dat is ons kopje koffie. Luister ondertussen mee naar Cliff Richard. Hey.

Een nummer van Texas uit 2001. Kijk eens aan, 25 jaar geleden. Het heette Inner Smile. Ja, wie weet, veroorzaakt door ons kopje koffie van daarnet. Maar het slechte nieuws is, de koffiepauze voor vandaag is weer voorbij. Siesta! En dan blikken we een beetje vooruit naar morgen. Dan is er in Jeugdhuis Tijl in dienst een optreden van de no-wave punkband Kotskat. In het voorprogramma krijg je Rooftop en Cry. Het begint daar morgenavond om 8 uur in Jeugdhuis Tijl. En zondag om 3 uur is Theater Tiret te gast in Den Egger in Scherpenheuvel met Peter Pan. En dan is er ook nog zaalvoetbal. Morgen, vrijdag 2 oktober, Spartak Sint-Truiden speelt tegen Turnhout Malle. Morgenavond om 9:15. En nu meezingen met Mungo Jerry. All right, all right, all right.

0: ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen.

0: Randy Newman met de nummer van zijn album Little Criminals uit 1977. Dat was Rider in the Rain. En zometeen na 4 uur gaan we hier allemaal rijden in de spits. Hier bij Radio Demerstad. Maar iemand moet de leiding hebben. Dat wordt Gunter Schepers. Blijf dus zeker luisteren. En tot morgen.
1: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Citadel van Diest is een talentcenter rijker. In zo'n talentcenter leggen leerlingen van het zesde leerjaar in de eerste graad secundair onderwijs verschillende testen af. Op die manier komen ze te weten waar hun talenten liggen. Een initiatief van VOCA Vlaams-Brabant. De bedoeling is om leerlingen een zo meer doordachte studiekeuze te laten maken. We blijven bij de leerlingen en bij de school, want duizenden studenten zijn weer begonnen aan het academiejaar, ook op campus Diepenbeek-Hasselt. Ze zijn niet de enige, want 35 jonge ooien van het Scropshire-ras zijn er neergestreken. De scroppies, zoals de schapenhouder ze noemt, grazen voortaan achter de campusgebouwen en langs de nieuwe busbaan. De kudde is al aangegroeid tot bijna 50 dieren. De schapen zijn afkomstig van het mekkertje van schapenhouder Jeroen Wellens. Met hun komst wil Hogeschool PXL testen hoe natuurbegrazing kan worden ingezet voor het beheer van de campus. Tegelijk wil de hogeschool nagaan hoe studenten en personeel op de nieuwe buren reageren. Ja, dat zal al bij al toch wel meevallen, zeker.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
5: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan, dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
4: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht, de vleeschouwer van Cienzano.
6: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
4: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat brengt het totaal daar op 9 dit jaar. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. Bij ons in Vlaanderen waren er tot nu toe 13 meldingen van het West-Nijl-virus bij mensen, maar nog geen doden. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond 1 graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En dat blijft ook zo dit weekend, zonnig en 20 graden.

1996, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of

0: gratis wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aanschot. Alle info wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 72.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

blijft toch goed, hè? En dansbaar, de Sister Sledge. Iets heel anders. Vorig jaar is Paul Young in Griekenland tijdens een vakantie in de regen op een trap gevallen. Ja, echt waar. En hij is niet zo goed neergekomen. Moest geopereerd worden en alles wat erbij hoort te revalideren. Ondertussen is het allemaal terug in orde. Gelukkig maar. Wij draaien nog eens een van zijn grote hits. Love Will Tear Us Apart. Dit is Paul Young.

Van Robert Palmer, nu we het daar toch over hebben. Zondag vanaf 8:30 's morgens. Dan wordt de Ballaar in Bekkevoort het decor voor 4x4 passie. Met je terreinwagen werk je daar een uitgewerkte roadtrip af. En daarna wacht het op roadterrein. Dat is altijd plezant. Ook supporters en gezinnen die zijn daar welkom. En met je deelname ondersteun je de sociale projecten van Kiwanis. Alles is ook mooi na te lezen in de weekend- en weekkalender. Gewoon op onze website. Onze Frits heeft dat daar genoteerd. Radio Deverstad.be. De vrijheid

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Van de

Laat ze passeren, Denise LaSalle met haar tutu. Even terug naar Wembley 1988. Het concert voor de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. Stevie Wonder die had technische problemen en die moest onverwacht afzeggen. En wie stapte toen op het podium? Tracy Chapman. Enkel haar akoestische gitaar en haar rauwe, mooie stem. Dat werd live uitgezonden, dat concert. 600 miljoen kijkers. En ze heeft toen dit nummer gebracht. Het is echt legendarisch hoor. Tracy Chapman geniet mee van Fast Car.

Vienna, Ultravox, dat waren de jaren 80, begin van de jaren 80. Lieve luistervrienden, goedemiddag. Je luistert naar Radio Demerstad de hele dag door, de grootste hits aller tijden. En deze meneer, die mag daar niet ontbreken. Het is Nick Kamen.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in dienst.
3: Het volgende feestseizoen komt eraan gejodeld.
4: Yes,
3: dit los! Het is weer tijd om de lederhozen en dildos van onder het stof te halen. Of je nu echt tot in Muggen trekt of eerder op een lokaal feestje uit de bol gaat. Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht.
5: Zoemboel!
3: De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website. Festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
6: Verven met VND.
7: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
6: Voor meer verf en minder betalen, gaan we V&D in Halen.
8: Voetballiefhebbers, opgelet. Herk FC speelt zijn volgende thuiswedstrijd op zondag 4 oktober om 14:30. De tegenstander is Anadol uit Heusden-Zolder. Dus Herk de Stad FC Anadol, volgende zondag 4 oktober om 2:30.

0: in mij.
1: Ah ja, dat is wel gemakkelijk. Ik lees het net op het internet. Binnenkort een nieuwe functie in WhatsApp, die is pas ontdekt. Binnenkort gaat WhatsApp de verjaardagen van je vrienden aankondigen. En dat is misschien wel een goede zaak. Er komt concreet een taart bij de naam te staan. Daar komt het op neer. Dat is wel gemakkelijk, maar ik durf dat wel vergeten, zo de verjaardag van iemand. En dat kan af en toe wel eens tot gênante situaties leiden.

Gino van Ali met het heerlijke Wild Horses. Het is zometeen 5 uur. Onze nieuwsredactie is klaar met een verse update. Die heb je te goed van ons naar Patsy Gallant.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
4: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan, dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
3: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In Niel in de provincie Antwerpen is een school ontruimd na een dreigement. Dat bevestigt de lokale politie. Het zou om een bommelding gaan, maar daar wil de politie voorlopig niets over kwijt. Ongeveer 100 leerlingen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De schoolgebouwen worden wel doorzocht door explosieve honden. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Safaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
5: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
3: De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niets vast.
6: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
3: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.

Vandaag op 1 oktober worden er wel wat dagen gevierd. Het is Wereldvegetarische Dag. Dan weet je wat je moet eten straks. Hè. Verder is het Internationale Muziekdag. En nog iets wat met eten en drinken te maken heeft. Want het is vandaag koffiedag. Lekker hè, zo'n tas koffie. Goedemiddag. Welkom.

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Ellentricksters met verstand van zaken.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
6: Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

0: Hij blijft toch de enige echte king of pop, Mr. Michael Jackson. Wanna be starting something. Geplukt uit zijn succes LP Thriller die hij maakte aan het begin van de jaren 80. Ook dit is zo'n hit uit de jaren 80. Het is dan een nummer van een Belg of Vlaming. Wim de Kranen, Breek uit jezelf. En Axel Red, die draaien we zo meteen ook met het geweldige Sensualité.
1: Daar

Dit was de groep Telex. Dat is ook een Belgische groep. Een hele grote hit eind jaren 70, begin jaren 80. En zo een van die nummers die we nog altijd graag draaien. Die Moscow Disco. Het kan nog tot en met vandaag. Je kan online of in de Knoet in Aarschot zelf inschrijven. Voor de Knoet Cycling Team sluitingsrit. Voor de fietstocht in verschillende groepen. Met als afsluiter frieten en stoofvlees. En dat is altijd lekker, hè? We zijn België per slot van rekening. Nu we het toch over eten hebben, volgend weekend, vrijdag en zaterdag, organiseert voetbalclub Averbode Teststad Okselaar. Vanaf morgen dus mosseldagen in de Hemmekes in Zichem. Morgen is de keuken daar open tussen 5 en 8 en zaterdag is dat van 11:30 smiddags tot 20:00 avonds. Meer informatie is terug te vinden in de weekend- en weekkalender. Onze Frits heeft dat daar netjes opgelijst op onze eigen website radiodemerstad.be. We gaan in de richting van 17:30. Dave, Dee, Dazzy, Bikki, Mick en Tate. Die komen zo meteen een liedje zingen. Maar eerst deze mooie klassieker uit het einde van de jaren 70. Het is Winter in America van Doug Ashdown. The whole

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

komt wel tegen, hè, op de weg zo die gepersonaliseerde nummerplaten. Er is een nieuwe regel vanaf vandaag. De dienst voor inschrijving van voertuigen die krijgt namelijk de wettelijke mogelijkheid om zo'n nummerplaat achteraf toch te schrappen wanneer blijkt dat de combinatie toch aanstootgevend of strijdig met de regels is. Dus goed nadenken, hè. Als je zo'n plaat, het kost trouwens 1000 euro als je zo'n plaat wil, wat je er precies opzet.

Maar straks ging het dan over gepersonaliseerde nummerplaten. En dan draaien we Paradise by the Dashboard Light. Het zal wel zijn van Meatloaf. Is er trouwens al een plaat met Demerstad op? Denk het niet, hè? Dat moeten we dringend aanvragen. Ik wil er wel mee rondrijden. Maar natuurlijk, waarom niet? Het is reclame voor onze radio en dat is toch het belangrijkste. Yeah.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldersse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravanopslag.be.
2: Dit is. Dit is hem.

0: so pretty. You are so pretty.
1: Gewoon over hippies die stickies roken. Jointjes, hè? Zwijs zijn dat tegenwoordig. Maar het is wel een heel plezante plaat van Tol Hansen. Big City, we hebben die met veel plezier gedraaid.

Sweet Love, de groep Ferrari. Dit was de spits voor vandaag. Willem de Groot, die neemt het zo meteen over naar de nieuwsupdate van 6 uur. En morgen mag ik nog eens om 1 uur of 4 hier op de radio. Graag tot dan.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en de normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
4: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
3: In Luik is een protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs opnieuw uit de hand gelopen. 6 mensen zijn opgepakt. Schoolgebouwen werden bekogeld met van alles en nog wat en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. De Waalse minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt het geweld. Een buschauffeur van het Rosbeijaard is ontslagen nadat hij een positieve alcoholtest aflegde afgelopen dinsdagochtend. Het is opnieuw een chauffeur van die busmaatschappij die in opspraak komt na het dodelijke ongeval in mei dit jaar. Het busje botste toen tegen een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de bestuurder zelf, een begeleidster en 2 jongens van 12 en 15. Na het zuiden van Spanje krijgt het oosten nu ook af te rekenen met noodweer. De Spaanse Weerdienst heeft ook daar code rood afgekondigd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast.
5: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
3: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Sweet Nothings.
1: Yeah. Gereleased in 1959 door Brenda Lee. Dit was de cover van het Hollandse groepje René. Sweet Nothings was de opener op deze eerste dag van een nieuwe maand. Het is 1 oktober 2026. Dank je, Gunther, voor de spits. En ik mag jullie weer 2 uur entertainen. Tot 8 uur.
2: Willem Wilbel Show. Van 6 tot 8.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbornstraat 30, Alke.
6: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of

0: Muziek van de Bas Bruce Springsteen uit de midden jaren 80. Uit dat succesvolle album Born in the USA. Dat was Dancing in the Dark. Er is gisteravond gevoetbald in de eerste amateurklasse. Dat had alles te maken met de bekerwedstrijden in het weekend en dergelijke. En Tessporte Senderlo moest op bezoek bij Roeselare en won zowaar met 0-1. Eens horen bij de voorzitter Wendy de Wit. Meneer de Wit, goedenavond. 0-1 gewonnen, dat is misschien toch een kleine verrassing, hè? Want Roeselare hoort natuurlijk bij de titelkandidaten.
1: Absoluut, volledige profploeg die de ambitie ook uitspreken om te willen promoveren. Maar het was gisteren een goede partij van ons, beter dan vorige week tegen Oiseau. Dat was de minste van de vijf matchen. Mm-hmm. Die verloren we ook. Maar goed, de minste wel een aantal spelers. Gisteren is dan een beetje de kolen terug in de ploeg gekomen en dat doe je wel.
0: Ja.
1: Centrale verdedigers.
0: Ja, en daardoor komen jullie zelfs naast Roeselare met 8 op 15, gedeeld vierde. Dus jullie doen weer mee.
1: Ja, absoluut. We hadden de eerste 3 matchen zijn we iets te weinig beloond geweest. Tegen OSL kon ik met de nederlaag leven. Maar vooral de eerste matchen, die goal in de 93e minuut, dat doet pijn. Want anders stonden we met 10 punten. Maar goed, we hebben nu een aantal matchen. Zelf zaten nu thuis zaterdag voor een vol wat een jeugdvoorstelling. Ja, dat moet lukken om ook de 3 punten dan thuis te houden.
0: Ja, met de hele jeugdploeg achter jullie gaat dat ongetwijfeld lukken. Nu, ik las op jullie socials, jullie waren ook zo niet echt te spreken over die verre verplaatsing die jullie in het midden van de week naar Roeselare moesten maken, hè?
1: Ja, logisch ook. Al onze jongens werken naast hun voetbalactiviteiten. Moeten verlof pakken. Gisteren als sommige mensen deze morgen. Want de bus die was pas terug, denk ik, om 2 uur. Ja, als je dan met vroeger moet gaan werken zoals die 4 jongens zijn. Ja, dan hadden die mannen 2 uur geslapen. Hè. Dat is eigenlijk zou men dat niet mogen toelaten op ons niveau.
0: Nee, inderdaad. En de tegenstander die wilde niet, hè?
1: Nee. Daarmee dat we even die 3 punten zijn gaan halen.
0: Voilà. Zo hebben jullie een klein beetje revanche op dat gebied. Dus het wordt een feestelijke zaterdagavond, hè, met de jeugdvoorstelling en dan de eerste ploeg tegen Zelfzaten. Ik wens jullie heel veel succes daarmee en dank je voor de babbel, Wendy.
1: Zonder dank.
0: Goedenavond, hè. Ja, dag. Dat was Wendy de Wit, de voorzitter van Tessporte Senderlo, na de overwinning in Roeselare met 0-1. En zaterdag dus een vol huis voor de jeugdvoorstelling en de match tegen Zelfzaten. En nu gaan we glamrock muziek op u loslaten. De mannen van Mutt, want een van de leden is gitarist Rob Davis. Dat is de krullenbol van de groep, als ik mij goed herinner. Hij wordt 79 vandaag.

Gainer, midden jaren 70 en met succes Reach Out en I'll Be There. En ze had nog een paar andere grote hits als I Will Survive en Never Can't Say Goodbye. En dan kijk ik even naar de kalender. Zometeen toptafeltennis om 8 uur in het Peter Dorland Centrum. PB Dies tegen Virton in de Superliga van het tafeltennis. En muziekliefhebbers kunnen morgen namiddag tussen 2 en 5 in de Markthallen in Herk de Stad op de koffie bij Danny Fabri. Er zijn gastoptredens van Evelien Canoot en Frankie Heze. En de kaartliefhebbers kunnen morgenavond in zaal Munten in Zichem terecht, want daar organiseert Raak Zichem een kaartcriterium dat een aantal maanden duurt elke vrijdagavond. Afspraak telkens dus tot en met 26 maart. Meer info via een mailtje aan secretariaat@raakzichem.be. En nu naar een madame die uit Amerika komt, maar in Frankrijk succes had. Jean Manson. Ze wordt vandaag 76. En ook dit was een halve eeuw geleden bij ons een hit. Avant de nous dire adieu.

0: do?
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Je herkende de stem van John Fogerty, het boegbeeld van de Creedence Clearwater Revival. Dit was hij solo met The Old Man Down the Road. Ben je fan van Neil Young? Dan kan ik je het optreden aanbevelen van de Neil Young Tribute Band Linois. Die komen morgenavond om 8 uur naar Den Egger in Scherpenheuvel met hun optreden A Journey Through the Past door het repertoire van Neil Young. En Linois, daar zitten toch een aantal bekenden bij, zoals Nathalie Delcroix en Jeroen Bouweraerts van de folkgroep Laïs en violist Jeroen Baart. Linois, morgenavond dus in Den Egger in Scherpenheuvel. En nu naar Senegal voor Youssou N'Dour. Hij scoorde bij ons een hit in duet met Nene Cherry in 1994. En Youssou N'Dour wordt vandaag 67. We gaan nog eens genieten van die 7 Seconds Away.

0: zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

Muziek uit mijn eerste radiojaar. En dat is 45 jaar geleden. De zomer van 1981. Toen was dit een dikke hit voor Odyssey. Je hoorde Going Back to My Roots. En morgenavond kan je weer naar de film in Cinema Paradiso in Diest. Daar wordt de Omaha gedraaid. Over een vader die zijn twee kinderen onverwacht wakker maakt voor een roadtrip door de Amerikaanse Midwest. Tickets kan je online bestellen of overdag via Den Amer. En voetbalclub Averbode Testelt Okselaar maakt zich klaar voor twee mosseldagen. Morgen en zaterdag in de Hemmekes in Zichem. Morgen is de keuken open tussen 17 en 20 uur. En zaterdag tussen 11 uur 30 en 20 uur. Meer info op de Facebookpagina van voetbalclub FC ATO. En nu gaan we richting het nieuws van 7, regionaal en het wereldnieuws. En tot die tijd Jimmy Ruffin en Hold On to My Love.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Begin november gaat het sociaal restaurant in het Beverbeekhuis in Diest opnieuw open. Eind juni stopte het sociaal tewerkstellingsproject De Vlaspit met het restaurant nadat het in 3 jaar tijd 100.000 euro verlies maakte. Een extra subsidie van de stad kwam er niet. Met de VZW-inzet uit Genk heeft de stad nu opnieuw een partner voor het sociaal restaurant. Telkens op maandag, woensdag en vrijdag kunnen inwoners het terecht voor een betaalbare maaltijd. Voor de uitbating voorziet de stad 35.000 euro per jaar. Vanaf november verhuist ook dienstencentrum Het Arsenaal van het oud gasthuis naar het Beverbeekhuis. Daar kan je dan elke dag terecht voor een kop koffie of om gewoon de krant te lezen. Inwoners van Kortenaken kunnen vanaf nu gebruik maken van een gloednieuwe B-box van B-post aan GC Den Hoek. Met de opening telt de gemeente Kortenaken voortaan 3 pakjesautomaten, waardoor inwoners nu ook in het centrum 24/7 hun pakketten kunnen ophalen en verzenden uiteraard.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn 2 kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht, zegt Lieve Crispeels van het parket.
5: Als de omstandigheden van het ongeval niet helemaal duidelijk waren, heeft het parket een verkeersdeskundige aangesteld. Volgens de eerste vaststellingen zou overdreven snelheid niet aan de basis van het ongeval liggen. Volgens onze laatste informatie verkeert het kind van 11 jaar momenteel nog steeds in levensgevaar.
4: Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen, zegt Thomas Jans.
6: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
4: Code rood voor noodweer in het oosten van Spanje, nadat de afgelopen dagen ook al het zuiden getroffen werd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.

0: Stewart en Annie Lennox, de Eurythmics, met een van hun vele successen. When Tomorrow Comes. En ja hoor, daar kijken we naar uit, want over minder dan 24 uur is het weer weekend. Nog even op de tanden bijten, met andere woorden. Wij zijn hier nog een uurtje samen op de eerste dag van de maand oktober tot 8 uur, hier bij Demerstad.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met Willem de Groot. Demerstad.
2: De midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

en de Jorn Geverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En hij zag er. Dat is nee, of dat is nooit, paasje. Hij is er tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En Binst, dat zijn mijn toddergaf. Schettig is hij, met haar gat.

0: Antarctica. Een van de laatste echte wildernissen op aarde. Op 9 februari 2028 neemt Koen Herbots je mee op een uitzonderlijke expeditiecruise naar het einde van de wereld. Vanuit Ushuaia vaar je aan boord van de luxueuze Hanseatic Inspiration richting het Witte Continent. Reis langs immense ijsbergen en spot walvissen en duizenden penguins. 18 dagen pure verwondering vanaf €16.940 per persoon. De plaatsen zijn zeer beperkt. Dromen zijn er om waar te maken. Bekijk de reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

Ja, de albumversie duurt nog een minuutje of drie langer, maar op de singleversie was dit al lang genoeg. Blinded by the Light van de Manfred Mann's Earth Band. Manfred Mann die we kennen uit de 60s van hits als Haha, Said the Clown en Doa Diddy. Maar hij kwam terug met zijn eigen band, de Earth Band, in de 70s. En de stem, de zang, werd hier vertolkt door Chris Thompson. Dat was dus Blinded by the Light. We hadden het al over voetbal, maar er is ook zaalvoetbal morgenavond. Topper tussen Chocudo Aarschot en Procolor Liège om 9:15. En ook om 9:15 speelt Spartak Sint-Truiden tegen Turnhout Malle. En de Black Wolves Betekom ontvangen Futsal Tess Ham. Dat is allemaal morgen om 9:15 in het zaalvoetbal. En dan nu naar een crooner die 8 jaar geleden overleed. 1 oktober 2018. Dan heb ik het over Charles Aznavour. Hij werd er 94. Al 8 jaar geleden, zeg. Dit is een van zijn mooie songs.

Ja, dat zijn van die bands die geregeld langskomen hier bij Demerstad. Earth, Wind and Fire, dat was In the Stone, eind van de jaren 70, een bescheiden hitje. Ik had het al over de mosseldagen van voetbalclub ATO, maar er zijn er nog drie in de regio, zaterdag en zondag. RWL Sport houdt er eentje in Den Akker in Rillaar, zaterdag tussen 16 en 20 en zondag tussen 11 en 15 uur. SK Waanrode organiseert in haar kantine mosseldagen ook zaterdag en zondag, en zaterdag tussen 5 en 8 en zondag tussen 11:30 en 2. Er zijn natuurlijk ook andere gerechten verkrijgbaar, als balletjes in tomatensaus, stoofvlees en een veggieburger. En voetbalclub VV Nieuwerkerke houdt in haar kantine ook een mosseldag, met daarnaast ook steak, vidé of balletjes op de kaart. Zaterdag is de keuken open vanaf 17:30 en zondag vanaf 11:30. Meer info op hun website vvnieuwerkerke.be. En dan nu, een madame die houdt van zoet, of hield van zoet, moet ik zeggen, want ze overleed 12 jaar geleden in 2014. Ik heb het over Lindsay de Pol en deze nummer 1 hit. Hier is Sugar Me.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met

Sir Elton John in 1973. Mooie ballad van toen, deze Daniel. Topper in het voetbal in Limburg in vierde provinciale. FC Beringen neemt het op tegen Ham United zaterdagavond om 8:00. En er wordt weer heel veel volk verwacht. Er wordt dan ook zelfs aangeraden om met de fiets te komen als dat enigszins mogelijk is als je niet te ver van het stadion in Beringen woont, het Mijnstadion. De supporters van Ham United die kunnen enkel toegang tot het stadion krijgen via de ingang tegenover de kerk. Dus dat is alvast wat men oproept van bij voetbalclub FC Beringen voor de topper tegen Ham zaterdagavond uiteraard. En nu tijd voor muziek uit Nederland, de Shocking Blue. En dat doen we ook niet zomaar. Het is de geboortedag van zangeres Mariska Veres. Ze zou 79 zijn geworden, maar overleed in 2006. Hier is nog eens de Inkpad.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475 34 96 72.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in dienst.

De sound van Exile 1978. Productie Nicky Chin en Mike Chapman. Dat was Kiss You All Over. Rij je met een terreinwagen, dan ben je er misschien zondag aanstaande ook bij. Tussen half tien, vanaf half tien liever, of vanaf half negen zelfs al, wordt de Ballaar in Bekkevoort het decor voor de 4x4 passie. Met je terreinwagen werk je dan een uitgewerkte roadtrip af langs verrassende landschappen en uitdagende passages. En nadien wacht het off-road terrein. Ontbijt en lunch zijn voorzien voor bestuurder en co-piloot. Ook supporters en gezinnen zijn natuurlijk welkom. Meer info op de website kiwanis4x4.be, want de opbrengst van dit hele gebeuren gaat naar Kiwanis. En nu, waar is de tijd van de groep van Raf van Brussel 30 jaar geleden? Hier is Sunny Side Up en She Makes Me Happy.

Ja, tegenwoordig is de RAF enkel nog radiopresentator, geloof ik. Dit was hij nog met zijn band Sunny Side Up, RAF van Brussel. She Makes Me Happy uit de midden jaren 90. Ik heb nog een tip voor de wandelliefhebbers. Zondag tussen 10:30 en 12:00 kan je van aan het station van Diest vertrekken voor een wandeling deur Diest. De route gaat onder meer door Fort Leopold en langs en door de Citadel en zo naar het Jan Bergmanshuis en het Museum van de Grauwzusters. Om 16:00 wordt de laatste finish verwacht. Alle musea zijn trouwens ook in de namiddag open tussen 1:00 en 5:00. En zondag is de eerste zondag van de maand en dan kan je op het Begijnhof van Diest weer terecht voor de beurs voor tweedehandse boeken en documenten tussen 10:00 en 16:00. De fans van U2 die kijken uit naar 13 november, want dan komt er een nieuw album uit. Dat heet Carnival de Luz. We zijn dus benieuwd. Wij ronden onze show af met een van hun vele hits, The Unforgettable Fire. Zometeen meer classics non-stop en wij zijn er in het weekend weer.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Zondag 4 oktober zetten 24 bedrijven in Vlaams-Brabant de deuren weer open voor Open Bedrijvendag van VOCA. Je kan onder meer een kijkje nemen achter de schermen bij het trainingscentrum voor parachutisten in Schaffen, de mosterdmakerij De Ster en wijnkasteel van Deurze in Lubbeek, of gaan rondkuieren op de voormalige Kampskoopsite in Leuven. Op dat terrein, dat nu het Istek Park heet, willen de KU Leuven en de stad innovatieve bedrijven vestigen. Zondag 4 oktober dus Open Bedrijvendag, ook in Vlaams-Brabant. En dan gaan we naar Hasselt. De stad heeft een meerjarenplanning van ongeveer 5 miljoen euro aan schulden afgebouwd en haalde daarnaast 1,6 miljoen euro aan Europese subsidies binnen. Dat bleek tijdens de gemeenteraad waar de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan werd besproken. Toch zijn er ook financiële onzekerheden. Vooral de stijgende pensioenfactuur, vastgoedverkopen en rentevoeten worden nauwlettend gevolgd, aldus de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De jury van het assiseproces in Waardamme heeft zich teruggetrokken. Op dit moment bespreken ze of Chris van Haverbeke schuldig is aan dubbele kindermoord en over de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Journalist Klaas Daneel heeft dat proces gevolgd.
5: Over de eerste twee zaken is er weinig twijfel. Van Haverbeke heeft dat ook bekend. Ook zijn advocaat vraagt aan de jury om op die vragen gewoon ja te antwoorden. Het grootste discussiepunt zit zich wel nog in die derde vraag over de moordpoging. De advocaat vraagt eigenlijk om daar nog altijd nee op te antwoorden.
4: Het laatste woord in dat proces was voor Van Haverbeke. Hij heeft gezegd dat het hem spijt en dat hij de klok terug zou willen draaien. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. De man zou niet te snel gereden hebben. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
4: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be. Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
5: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
6: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meldertse straat nummer 8.
5: Voor meer verf en minder betalen, ga naar VND inhalen.
7: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren.

0: Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van Masutangs. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Ja, Han.
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas, Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen. Of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet, Silco.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
4: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
3: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller

0: automerken en alle carrosseriemerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
6: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
4: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijn. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
3: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor assize komen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem. Die werd eerder al veroordeeld voor moord. Een derde verdachte zou mee het lichaam van Heidi begraven hebben, maar wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK Korte Baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille, hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Lantis. Laura Stuik.
4: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afritdeuren blijven ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
3: Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is hem. Radio D.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlakbij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Landis. Je hoort Laura Struik.
4: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
3: Christa Pike, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een pijnlijke nederlaag voor OH Leuven. Ze verloren met 5-0 van het Franse PSG in de Champions League. PSG pakt zo 3 punten en schuift op in het klassement. OH Leuven blijft steken op 1 punt. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlakbij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Landis. Je hoort Laura Struik.
4: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afritdeuren blijft ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
3: Krista Pike, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een pijnlijke nederlaag voor OH Leuven. Ze verloren met 5-0 van het Franse PSG in de Champions League. PSG pakt zo 3 punten en schuift op in het klassement. OH Leuven blijft steken op 1 punt. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteravond beslist. De man krijgt de schuld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 jaar oud en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Van Haverbeke toonde tijdens de uitspraak geen enkele emotie. Om 10 uur worden de debatten hervat en dan zal het over de strafmaat gaan. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor het assisenhof verschijnen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die eerder al eens werd veroordeeld voor moord. Een derde verdachte, die geholpen zou hebben om het lichaam te begraven, wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. Dat is beslist na de studentenprotesten van gisteren en eergisteren die volledig uit de hand liepen. Betogers bekogelden de politie en staken steps en verkeersborden in brand. 6 mensen zijn opgepakt. Toch nog een sportief succes, want op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk zwom naar zilver op de 100 meter wisselslag en nam ook nog eens brons mee op de 50 meter rugslag. Lucas Envaux pakte ook zilver op de 400 meter vrije slag. En Florine Gaspar greep naast een ticket helaas voor de finale op de 50 meter vrije slag. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.